davanti se non c'è scena. Vondè cucco che rende te rosti ne vuoi. O tiens me o sedan, o fis non da sed. Vondè blema per dine voce mia sog fuori. Want die zon gaat nog terug per dit dat ziet en doet. Dan zing ik voor de